0: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Goeiedag, amateurluisteraar. Het is even weer de tijd voor de BG Show. Hier op de Vorm Amateur. Het is weer vrijdag, hè, dus dan zijn we weer even paraat. Dan kruipen we weer even naar het pyramidje en dan zetten we even die uitzending in elkaar die rijden, hè, amateur. Dat luister maar even mee aan die kant. Gewoon een heel mooi stukje muziek eventjes. Prima, puur beste regio content tot 7 uur, ja, tot 7 uur. Dat is precies een stijf uurtje en we hebben weer even helemaal voorbereid. In de tropische temperaturen hier 53-14 in de jachthaven staat even aan die kant. Dacht ik wel even, luister maar even mee. Kantjes voor iedereen overigens die afgestemd zijn en iemand uitgezonderd. En die worden even aangeboden door de commerciële partner ook vandaag weer en ook de hele jaar eigenlijk en het komend jaar ook denk ik, hoop ik wel eventjes, dat is de BG Service. Een prima stukje service daar aan die kant. Ook in de 53-14 jachthaven staat eventjes.

Ja, ik hoop even dat de ontvangst prima is aan die kant en de kantjes ook even nagenoegend zijn. Want dat doen we natuurlijk allemaal eventjes voorheen. Prima ontvangst en kantjes die nagenoegend zijn. Oké, we gaan weer eventjes die kantjes even draaien. Luister maar even gezellig mee. En kantjes zijn even naar eigen voorkeur. Oké.

Ik zocht een jongen die Twentse, hengeloze, agressieve mentaliteit kon vertegenwoordigen. Op een dag kwam mijn broer, die 6 jaar jonger was dan ik, kwam langs met Andy. En het

apart had geflikt, zei hij altijd, de wereld is toch al kapot. Elke smeris kende hij bij zijn voornaam. Wekelijks zette hij Hengelo

schijt. Elk weekend waar ze weer de gein en de zuiperij. Zelfs Toon Paul Verhoeven hem de hotdog aanbood. Van Spetten zei aan die negen haar op mijn hoofd. Hij vond Paul Verhoeven een arrogante lul. Had geen trek meer in die westerse flauwekul.

Heer, ik zit met zoveel vragen. Vragen waar ik geen antwoord op weet. Heer, waarom hebben wij alles en is er nog honger? Waarom worden diegenen die we lief hebben vaak weggenomen? Heer, waarom zijn er in deze tijd met al onze communicatie nog zoveel eenzaam? Heer, ik weet dat we eeuwenlang zoveel fout hebben gedaan, maar zoveel zijn er toch die het goede willen. Heer, het grootste deel van de kranten wordt gevuld met roof, aanranding, moord, geweld, bedrog en ongeluk. Heer, waarom krijg ik een schouderklop van iemand die me de volgende dag berooft? Heer, waarom blijken mensen die zich als vrienden voordoen zo vaak profiteurs te zijn? Heer, het is zo moeilijk. Wil je er niet onder doorgaan, dan moet je dezelfde wapens hanteren.

Heer, waarom is een ander ook niet blij als het je goed gaat? Heer, waarom bestrijden broeders uit één land elkaar vanwege een andere overtuiging? Heer, waarom moordt men en vaak om slechts enkele guldens? Heer, waarom plaatst u de een anders op de wereld dan de ander? Heer, zo vaak heb ik gehoord dat u antwoord geeft op al onze vragen. O Heer, excuus, wat zult u met mij druk zijn?

Ja, hallo amateur, luisteraar. We zijn in de slotfase beland van deze uitzending. En dat betekent dat ik eventjes nog even de tijd neem, de resterende tijd, om eventjes de kantjes nog even te noemen die we gedraaid hebben. Hier het BG Show Regio Content Music DJ Team, hier vandaag. En het was, we begonnen met instrumentaal kantje Marok 7, een beetje introductie eigenlijk van de Shadow. Daar zat ik overheen te kletsen. En dan was het even Betsy en Jo met het komkommetje. Dan was het even Lady Bianca. En ze noemde haarzelf ook nog eventjes in het kantje Annabella. En dan was het even Henk Wijngaarden met Ik reed kilometers bij Theo Peters. Dat is de rijschool daar in Knol. Dacht ik tenminste. Dan was het even de Black. Oh, het kondigde even een klein aantal kantjes aan die even over de truck. Beroep gingen. Namelijk dan de Black Hills met mijn truck. Dan even de Gold Stars in mijn truck. En dan was het even Tina Trucker met Lady Trucker is mijn naam. En dan waren het nog even de Nachtrijders met Hij was chauffeur. Maar nu is hij afgekeurd. Dan was even de Moodmakers met Moeder Mijn. Even Gert Hollander weer even natuurlijk. Even heerlijk was dat natuurlijk met Ik zie altijd liefde in je ogen. Dan was even de Rohuus uit de Knols, die uit Stadsknol natuurlijk even die kant op. En Pekla ook dacht ik eventjes. Toch? Terapel allemaal en zo. Nieuwbuinen noemde ze ook nog even met de Kanaalstreek. Dan was even Con Amour uit de regio Westerkwartier. Daar. Met de eenzame weg omhoog. En dan was het even een orkest sympathie uit de locatie Groesbeek even. Met het is zo fijn om muzikant te zijn. En dan was het even Remijnde Talma amateur uit de locatie Noordhoorn eventjes. Met de James Dean van Hengelo. Dat had hij van de week eventjes gezongen. In de Salem Worm. Dat was even heel mooi, vond ik dat. Het mooiste kantje eigenlijk wel, maar ja, was sowieso heel mooi, vond ik. En dan was het even Jeanette en de Music Boys met IJsselmeer. Dan was het even Cowboy Gerard nog even met Heer, ik zit met zoveel vragen. En dan was nog even Jacob en Sylvia vanuit Plan Noord, locatie Veendam met In het Weekend. En we luisteren nu nog even naar mij en naar op de achtergrond en af de voorgrond Gustav Holst met The Planets, Mars, De Bringer of Waar. Bedankt even voor het luisteren. We gaan de band verlaten en zijn komende week eventjes inshallah retour. Dacht ik.

Nou, na deze stichtige mooie muziek ben ik. Het sluit op zich ook wel aan bij waar ik vandaag was. Want ik was in de Steiger, wat nu nog een kerk is. Maar dat wordt natuurlijk Museum Rotterdam.

0: heel mooi met de groen. Maar dat is ook zo'n hele bloementuin nog. De tuinman is de tuinton
1: Het verhaal is dat een van de belangrijkste vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis is Waterhaaien. Die wordt in Leeuwarden niet meer gebruikt. Ze hebben zelfs Waterhaaien kamer in het Fries Museum opgegeven. Dus, maar die spullen die zijn er nog. En ook van Willem.
0: Heeft hij de laatste keer
1: gezien? Ja, zeker. Ja, want zij heeft. Kort, voordat ze naar Parijs ging. Waarom heeft hij de Witland gehad? Op de kamers. Omdat ze werkte voor een rondfeest. Door de rondfeest. Dat ze voor de rol van die dagen. En ze was hier in het type in het theater. De reden dat ze dat in Rotterdam kwam, was dat ze woonde bij een tante in Den Haag. Aan de nieuwe uitweg in de Majestie. Maar het was te duur. Het is de hele dag van Den Haag in Rotterdam te rijden. Om te repeteren in het type. Dus het is eigenlijk al het bedrijf gewoon. Het volledige verhaal is dat ze repeteren voor een toneelstuk, ja zo mooi, als ze repeteren voor een toneelstuk, dat werd ze niet betaald. Ze kreeg pas betaald, omdat dat toneelstuk werd uitgevoerd. Maar in de oorsprong is nog ook een aantal die dingen van binnen van buren en daarbij zichzelf zat te gaan aan de boer. Dus ook in dit geval heeft ze tot twee keer toe ze aangenomen voor een nieuw toneelstuk. Wat dus uiteindelijk niet wordt. Maar daar is wel maanden voor gerepeteerd. Dat ze niet betaald in het kosten aan is. Nou is er ook nog een wazerverhaal dat in 1956 is gepubliceerd. Dat in de hele geschiedenis van Margrethe zelf niet is teruggekomen. Nadat dat gepubliceerd is in een verzameling. En in dat verhaal wordt er verteld dat ze. Op een gegeven moment bij de kinderen Rotterdamse theatermaker en muzikanten van het standbeeld tegen hoe kan het nog geen staan.
0: Mooi beeld.
1: Ja, maar dat ze bij die man op de deur staat, s'avonds laat, dus ik zit in Rotterdam, met de vraag of ze, dat was ook met de vrouw, dat ze dan bij hem in het programma moeten treden.

0: Maar volgens als de haal zouden ze dus bij hun opgezoek geweest zijn. En zou een andere begin in Rotterdam maar donker onder de tafel hebben gelegen. En na enige onderhandelingen vroeg de man in kwestie dus van oké, maar wat moet je dan hebben? De voorzaam optreden. En maar Greet zelf, want er was nog geen maand. Uit Rotterdam te vertrekken, terwijl we mensen uit Rotterdam
1: komen. Ja,
0: ze hebben mij niet over. En vervolgens wel naar mijn huis gegaan. Zonder bericht aan te krijgen. Dus op dat moment wist niemand waar ze was. Ze heeft ook haar tante in Den Haag. Heeft ze niet geïnformeerd. En er is op een gegeven moment een brief geschreven geweest tussen haar tante en meneer Bronschijn. En haar afspraken aan de club. Over waar ze dan is, en dat zij ongeveer van de voorzitter. Maar niemand vindt ze nou terecht.
1: Het is ook wel echt matarisch, eigenlijk. Die transformatie naar.
0: Ja, daar is ze weggegaan. Nou, en dan een volledig verhaal, het laatste gedeelte is dus Rotterdam weggaan. Is in juli 1904 is ze dus op Rotterdam weggegaan. In juni was ze natuurlijk, in half juli is ze op Rotterdam weggegaan. Is naar Parijs gegaan. Dat stukje in Parijs is een beetje onzeker, maar wat wel zeker is, is dat ze bij wat rijke dames in de salons heeft opgetreden. En die betaalde haar dus om daar hun publiek te vermaken. En vooral damespubliek, hè, de rijke dames, die kwamen bij elkaar thee drinken, whiskytje, whatever, een glaasje wijn, en zij trad daar dan op.
1: Gezellig.
0: Daar heeft ze de directeur van de Parijse opera ontmoet. En die zag wel wat in haar, die wilde haar hebben voor de Gorge Line van de Parijse Opera, maar daar zag ze niks in. En ze werkte op dat moment ook voor een paardencircus, zo een dom, als trainer, want ze had dat geleerd, ze had, hoe noem je dat ook weer, in het paardensport, nou goed. Dressuur had ze geleerd. Dus, en toen heeft de directeur van de Parijse Opera, die heeft haar geïntroduceerd bij een meneer in Parijs, die een soort van Aziatisch museum had. En bij dat museum was een klein theater. En dat heeft ze begin maart, eind februari, is ze daar aangenomen in 1905. In begin maart 1905 heeft ze daar haar eerste optreden gedaan. En dat eerste optreden was van een dermate succes dat vanaf dat moment Mater Hari was geboren. Gebaseerd op historische feiten, brieven en dagboeken.
1: Super, dankjewel lieve. Maar die mag toch ook in de stadscollectie? Als het niet meer in Friesland kan?
0: Ik kan het wel vertellen hoor. Als ze nog een spreker zoeken, ja, ben ik van, wil ik mezelf wel aanbevelen hoor. Maar ja, dan heb ik wel een nieuw badpak nodig. Want ja, ik ga natuurlijk niet in een of andere jurk daar staan. Dat snap je zelf ook wel.
1: Oh, ik ga weer door met mijn muziek.
0: Ga door.
1: Dankjewel, lieve.
0: Hi, hi.
1: Isnik Goes Random. Vandaag een uurtje op Radio Worm. En het is hier altijd fijn. Verhalen die komen, muziek die gaat. En zo komen wij dit vaste uurtje op Radio Worm wel door. En we zijn inmiddels bij nummer 4, Ain't No God, No Bull No More. Also van Koolhaven.

Het is natuurlijk allemaal handmatig werk, hè? Dus af en toe moet hij even inladen. Dit soort cd's die gaan ook al een tijdje terug. Dat is 2002. Soms pakt hij hem dan niet.

luistert naar Radio Worm, Sneak Goes Random. Het is 1 juli vandaag, 2026.

is natuurlijk echt helemaal Jampier. En wat shine die je trouwens weer op de stories op Insta. Of op die andere socials. Over het Dunia Festival, wat weer terug is in de stad.

En zeker een shout-out naar Jan Pier, die ook altijd iedere vrijdagavond nog steeds zijn show heeft. En dikwijls met dit soort omlijsting. Actief is. En ik kies het ook omdat hier ook Paper Roses wordt gespeeld.

Zoals ik net eigenlijk al liet weten, zijn het vaak hele oude dingen waar ik doorheen ga. Dus soms zijn de dragers iets minder snel, maar ik vind dat eigenlijk ook wel interessant. Omdat daarmee ook heel duidelijk wordt naar wat we luisteren en hoe we tot iets komen. Ik denk dat dat soort dingen in de digital age eigenlijk steeds belangrijker zijn. Joost van Veen, pseudo, Big Remix / 2.

0: Take it away, Bobbes.
1: Hij is net ook een andere die je thuis hebt al, net toch? Deze witte. Nee, toch?
0: Ja.
1: Ja?
0: Koptelefoontjes, hier zo, ja.